0: High Noon, a Rattlesnake Man, recorded by Ben Blank in the Sound Recorder Studio in Austin, Texas. Okay, we gaan jetzt terug richting de 40er en aanvang 50er jaren honky tonk hillbilly music am land in Texas. 50er jaren honky tonk hillbilly music gaan we jetzt hier op Devin Records. Van de producer Ted Devin. Want we hebben jetzt hier op de platenspeler Jerry Irby en de Texas Rangers. Met Clickety Clack. The train is rolling down the track. Shoo, shoo, shoo. Los Gates!
1: Hey, rock and rollers, come on around. When you

ain't going home. Saturday night, that's my night. Dat was Roy Brown. Zijn meest bekende song in die funske jaren was natuurlijk Good Rocking Tonight. Een lied dat is natuurlijk ook van Elvis Presley wordt gecoverd op Sun Records in 1954 in zijn vroege aanvang rockabilly tijd. We blijven nog een klein beetje hangen in de hal op de rhythm and blues, R&B scene, funske jaren. Hou me weer hier. Jimmy McCracklin, uit 1959 met de Wobble.

Yeah, Big Shane hier, the Fly Ride Bush. And honey, stick around a while. Okay, auf Bear Family Records is een complete CD veröffentlicht seit kurzem van Johnny Lee Wills, de broeder van de grote Bob Wills. Natuurlijk, Bob Wills war natuurlijk weit meer bekend wie Johnny Lee Wills, aber auch. Johnny Lee Wills had de fantastische Hillbilly Honky Tonk damals eingespeeld in die 50er jaren. Was zag hij? Ook in die 40er jaren. Zum Beispiel de Square Dance Boogie aus 47. Ook extreem goed van Johnny Lee Wills. Gaan we jetzt Johnny Lee Wills en Bees in My Bonnet. Honky Tonk Hillbilly Music.

Rock on! Go on! Sarah Lee and the Spades and Jim Dandy is gonna rescue you. Okay, we gaan jetzt in südliche Richtung naar Baton Rouge, Louisiana, met de bluesgroosmeister Slim Harpo. Slim Harpo had damals in die 50er jaren zeer, zeer veel goede bluessongs eingespeeld in de J. Miller Studio veröffentlicht. Slim Harpo and I'm a King Bee.